0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus, OVK maak gereed vir kiesersregistrasie naweek en FOSA eis strenger toepassing van immigrasiewette.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marisa Moore. Die verkiesingskommissie sê voorbereidings vorder goed vir die kieserregistrasie naweek van 20 en 21 Junie. Uitvoerende hoof, Saima Mabolo, het tydens die nasionale bekendstelling van die plaaslike regeringsverkiesing in Midrand Gauteng gesê, byna 24.000 registrasiepunte sal landwyd oopmaak om burgers toe te laat om te registreer en besonderhede by te werk. Hy bevestig, meer as 800 uitreikspanne is ontplooi en meer as 62.000 gemeenskapsgeleenthede is aangebied. Action SA vra dringende ingryping teen beweerde ongeregistreerde privaat skole in Ekurhuleni, Gauteng, na bevindings deur die gehalte versekeringsliggaam Umalusi. John Moody van die party beweer verskeie instellings word onwettig onder een sambreel bedryf wat leerders en ouers mislei. Hy sê leerders word blootgestel aan gevare weens gebrekkige registrasies, swak toestande en beweerde wangedrag. Moody eis 'n volledige ondersoek en die onmiddellike verskuiwing van graad 12 leerders wat geraak word. En Forum for South Africa eis strenger toepassing van immigrasiewette en versterkte grensbeveiliging te midde van betogings teen immigrante. FOSA se leier, Tebogo Mashilampane, sê die regering moet aanspreeklik gehou word vir swak en ondoeltreffende wetstoepassing, gebrekkige grensbeheerstelsels en 'n gebrek aan dringendheid om georganiseerde misdaad te bestry. Hy sê dit laat onwettige bedrywighede sonder beheer uitbrei, terwyl georganiseerde syndikaate voordeel trek uit tekortkominge in wetstoepassing en bestuur. En ten slotte net weer die hoofnuus. OVK maak gereed vir kieserregistrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can
0: Be okay, weather.

0: Lekker man, terug in tijd samen met Albert Hammond in Everything I Want to Do With You. Hij heeft klomp treffers gehad. Ik kan onthou The Peacemaker. Get out, damn it, close the door.
1: Don't slam it.
0: Maybe you know a while to give my nerves a rest.
1: Nou, sien die lyriek, na, is nou beautiful in die context van Albert Hammond. Maar imagine nou, dit was Rammstein of een of ander rockband. Dan het helemaal een ander aanslag gehad.
0: Wie is so'n treffergie soos Rasputin?
1: Ja, ek dink ons moet. Hier vir die Vrydag, na.
2: Goeiemorgen, Bok Radio, dis Michael Liesel. Ek hoor julle gesels met Johanna Ferreira, raak in al die sportnuus. Nou, ons by Laerskool Welgemoed het vandag ons laaste hockeywedstrijd teen Bastion vir kwartaal nummer 2. So ek wil net vir al ons personeel en ons africhters sê baie sterkte en mag dit een goeie een wees. Dankie.
0: Lekker, speel hulle teen die kinders. Lekker ook vir jou sy sterkte.
1: Hallo, spinnig, nou ek my rakker kies.
0: Alright. 20 minute voor 7 in die morgen.

0: Post Malone en Luke Holmes, a guy for that. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, baie welkom by Afskop, waar het tyd is vir ons Efficient Wealth Talk met die man homself, die besigheidsontwikkelingsbestuurder van die Efficient Groep, en my collega Willem Bason. Willie, goeiemôre, welkom terug.
1: Kan nie so, kan nie so. We gaan het weer.

Die Liebe ist an der Urwelt vorbei. Eine dappere liebe Welt, waren je moet gedei. Als die Flammen je lacht, naar die Liebe blijft streef. Zijn die Kerzen van gisteren, die tegen je lief. Die verleden leeft ver achter, is je toekomst wat we. Voor die dansende ster, wat een lukkige oorblik.

0: voor de eerste keer in Zuid-Afrika. Een kan er zo aan zijn in die wereld. Bobby van Jaars wel, my type. Beschikbaar vanavond om middernacht.
1: Hoor je, ik heb die slechte nieuws ontvang van Sinner. Maar om te hoor, zelfs ik is Bobby van Jaars wel, dit is een type maak voor mij baie happy.
0: Ek ook.
1: Blond, brunet, ons het allemaal, je weet, ons allemaal van een naaiboksie, hoor.
2: Maar luister, wat een song en wat een voorrecht om die eerste radiostasie te wees in Zuid-Afrika waar het mag speel.
0: Ja nee, ek kan sien hoe dit dansbonne gaan oorvalt recht oor Zuid-Afrika.
1: Hy het een lekker skoffelkie.
0: Hy het een mooie skop, lekker net pas op plek krijgen, dan rij jy om die dansplan. Okay, genoeg van ons, kom ons kijk lekker paie.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied door DSC Prokureurs, jou persoonlijke beseringsrecht specialiste. Uitklok, verkeer.
1: Net so vinnige kyk hier na jou paai op die stadium. Ek het nie vir jou baie nuus nie. Daar is wel vertragings op die N1 ingaande. Dit is jou brug na die M5 suidwaarts. Wees asseblief versigtig daar en verwag vertragings. Verder as daar nog iets is, laat weet vir my is 074-2989.
0: So, boodskap gekry van Elana. Sê ons dat ou besig om sy besigheid te doen op die N1.
1: Oh no.
0: Dis in die R300 in Brackenfell Boulevard. So, meneer Rubberneck, nie, ek dink jy ons wil om te kyk, behalve as jy nou een tissue of iets het om vir hom aan te bied. Maar anders, kom ons uit die paai aan die beweeg.
3: Uitklok, verkeer.
4: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse rechtsfirma wat specialiseer in persoonlijke beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit een span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukken, medische wanpraktijk, glij en val en vele ander persoonlijke beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry? RMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by RMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. RMI Toyota, familie vir altyd.
6: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

0: uit die ongroot lepel lê, Bok Radio Bok TV, goeiemiddag. Gerson van die Eindklok span, Sian Monique Reinhardt som dit al met 7 uur aan jou gebring deur NMIT jou tas, nou so 19 minute oor 5. Ons het jou verkeer aan die kom, maar eers geleentheid vir jou om weg te stap met 3 kaartjies vir die Stormers in Cardiff, die kwart in stryd van die Verenigde Rugby Kampioenskap by die DHL Stadion en natuurlik ons moet dit inbring met ons luisteraarsliekie wat gaan oor Cheslin Kolbe.
1: Beter kon het nou nie uitgewerk het, dat ons nou na hierdie week van Cheslin kaartjies kan weggeef vir Saterdagie.
0: Love it.
1: Amen.
0: Ok, so dit is die laaste gedeelte van die puzzle. As jy nou nie weet hoe die luisteraarsliekie werk nie, elke liewe dag het ons papier wat een prompt gee vir een spesifieke liedjie om in een sekere richting in te stoot. Jy gee dan vir ons die antwoorde en ons rol met dit. En vrijdag het ons vir jou een volle vervaardigde liedjie. En vandag is die laaste dag, sekerlik die mees belangrikste dag.
1: Dis die maak of breek. Jy weet, kan ons hierdie chaos by mekaar bring of gaan hy rond?
0: En tot my 2 minuten terug het ek nie een cooking clue gehad. Wat ons gaan doen nie.
2: Maar dis wat het pret maak, ja, is die feit dat ons nie weet wat volgende gaan gebeur.
0: Ek kan nie eens jylle weet, nie.
1: Jy maak met my sene wees, ja.
0: So hopelijk werk dit uit. So om weg te stap met die kaartjes moontlik, wil ek by jou weet?
1: Maar nee.
0: As Cheslin Kolbe een instrument was, wat sou hy wees en hoekom?
1: Waarom, specificeer, praat ons hier van een muziekinstrument? Of praat jy soos van een medische instrument?
0: Ja, want as ons praat oor een liekie bou,
1: ek weet nie, met jou weet mens nooit.
2: Hoe gaan jy nou een medische instrument in een liekie inbring? Monique,
1: hy is so skerp soos een skalpel, I mean.
2: Hey.
1: Dit is een song op sy eie.
2: Wel, daar is sekere apparate, wat ek denk het glad in muziek kan werk nie.
0: Maar is een horrible liekie, that's it by the way.
1: Hey, dit is elke dokter sy theme song.
2: Op sy eie.
0: Okay, so As Cheslin Kolbe een instrument was, wat sou dit wees en hoekom? Die motivering is eigenlijk waar ek omgee. Want die persoon wat die beste kan motiveer, ek gaan vir die persoon die kaartjes.
1: Ja, sien hier nou hulle klomp boodskappe ingekom. Weer eens, te vinnig.
2: Maar ek hou daarvan hoe vinnig jy dit so belangrik maak. So ek bedoel, dit is een wen-wen. Jy weet, jy wen die kaartjes en ons krijg een extra goeie liedjie.
1: Hoop ons.
0: Don't count your chickens before they hatch, buddy. Is die ene wat ons geleer het op die show. Dis alles in Pierre's hande. Ok, so, daar is jou talk, 074-2009.
3: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Peril, in samenwerking met die Auto Investment Peril Motorgroep.
4: Bok Radio, uitklok, verkeer.
1: Net so van een gekykie na jou paai op hierdie stadium, daar was een voetgangersongeluk by die R302 Klipjewelpad, Cape Farms. Dit is na by die Granendal Lifestyle Estate. So wees asseblief versigtig daar. Dan vertragings op die M1 ingaande by die M5 suidwaarts, so wees asseblief versigtig. Dan jou rytyd op hierdie stadium. Van die middenstad tot by die noordelike voorstede kyk jy na 45 minute tot in die Parel 1 uur en 5 minute tot in Somersuidwes 1 uur en 10 minute. Van Rondebosch tot by jou noordelike voorstede kyk jy na 45 minute en Century City tot hier by ons 40 minute. As daar nog iets is, laat weet my is 074-2009-89.
0: Welkom by een Moda & Jaiku Parel voor moderne ontwerp, gevorderde technologie en premium bestuurservaring ontmoet in die hart van die wijnlande, breng Moda & Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende stijl van een Moda en die avontuurlustige kracht van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net een voertuig, dit gaan oor een nieuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfecte model te vind. Besoek een Moda & Jaiku Parel vandag.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief!
5: NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slechts R599 per maand op jou gewaarborgde toekomstwaarde pakket. Die nieuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nieuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
6: Belê in jou gesondheid met 'n goeie nagrus van Dynabed. Kry nou 20% afslag op alle sakveer matrasse. Elke matrasveer beweeg onafhanklik vir beter kop tot tone ondersteuning en minder slaapsteurnisse verseker 'n beter nagrus vir jou en jou maat. Koop vandag jou sakveer matras aanlyn of by jou naaste winkel vir jou 20% afslag. Kry boonop vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by ons fantastiese winkel in die Cape Kite Lifestyle Center.
7: Ag lief, vat my Thailand toe.
8: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
7: Oh, maar dis mos overseas.
8: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers wasgoed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
7: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
8: En daar's 'n lekker braai vir papa.
9: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
4: Alternatief.

0: Jordan sal jy bly as jy net hier op jou beter alternatief Bokradio Bok TV goeienaand. Lekker om dit te wees. En ek moet sê is diegene wat nie gelukkig is met ons keuse.
1: Regtig?
0: Want jy was ons letterlik een ou wat sê fluitjie, ouma hoor.
1: Wat is? Hy's 'n lekker vinnige fluitjie.
0: Deal with it. I mean, I don't know what to say.
2: Maar met alle eerlijkheid, daar was so baie goeies, dat dit is so moeilik. En ons, op die einde van die dag, ons bou toch een liedjie, so ons was, moest dit in acht neem.
0: Ja, daar was 10 banjos, 12 viools, 20 elektrische gitaars, en ek het gesien diegene wat ChatGPT gebruik, ek is voor julle.
1: Jy sien die long dash.
0: Ja, ek het any emojis.
1: Ja, ja.
0: Goekies. En dan natuurlijk het ek een paar spies ook al buiten.
2: Aha. Ga die name noem nie.
0: Ga nie, nee, hulle is...
1: Hulle is goed weggesteek. Spioene vir een rede.
0: 100%. Wat is die type leier sou ek wees? As ek hulle name weggee, Stefan. Jokes. Vir nou, ons het jou nieuws aan die kom. Ons krijg tot by die nieuws, Zoe Insecure Meisies, maar ek wil jou net herinner, kom ook een draai hierdie naweek, The Bed Center, waar ek sy 22ste tak oop, iets op by Cape Gate Corner, is twee winkels af van ons sit. En natuurlijk met die nieuwe winkel is daar lekker speciale aanbiedinge op Brands, Sealy, Simmons, Edblow, Genesis, Cloud9 en Rest Assured. Nou as jy draai kom ook en jy kryf vir jouself een splinter nieuwe bed, sal hulle jou ouwe wegvat, as jy so wou. Hulle sal my opzet van niet, hulle geef jou kussings en hulle kom laai om af by jou huis, absoluut. For free, Pasela,
1: Mahala.
2: Kijk, dat is fenomenaal, maar skielik denk ek nou terug aan gister, toe iemand gevra het, sal hulle jou ex-meisie ook wegvat?
0: Net as jy het baie, baie mooi vraag.
1: Het hang wat jou bed kost.
0: Ja, maar en mag het seker, sit er al, jy hol al die noot uit jou bed uit, voordat hulle die ouwe wegvat.
1: Ja, ja.
2: Nog een paar lafala.
1: Al die whoopies onder die, tussen die matras en die bedbuis.
0: Ja, en dit tel alles as tip. Enig iets wat saam met die matras in die trok is tip. So dit is die naweek met die nieuwe bedcenter, Cape Gate Corner, T's and C's apply natuurlijk.

0: Bros en Bruno Mars. Appetit vir jou Bokradio 9.9 FM. Die is uitklok 9 brengt hier in my Toyota. Zian Monique Reinhardt som dit op met 7 uur. Baie gepas dat ons nou liekie speel wat gaan oor drinkspieliekie.
1: Want hierdie is... Een lekker oud drinking game.
0: Ja, hierdie is een lekker drinkspieliekie wat jy kan doen by jou huis som met jou vriende. Is raarig, jy koor met een blinddoek en een blikkie. Koeldrank of een blikkie bier, jy maak het oop, as die persoon reg is of verkeerd is, dan moet hulle dan.
1: Ja, makkelijk, eenvoudig, bier of koeldrank.
0: Ja, het is Jack Barrow sê, ek soek een drinking game, want niemand ooit weet nie.
2: Wel, hierdie is, en wat ek wen nooit.
1: To be fair, is al ooit een drinking game wat iemand wen, rarig wen.
0: Ja, nie goeie is nie, ons om mee speel nie. En die persoon wat vandag ons 5 blikkies aanvat, het is Jean. Jean, goeienaand.
3: Goeienaand.
0: Van waar is jy in die wereld, en wat doen jy vir lewe?
3: Van die parel af, en ek werk vir een invoer en uitvoer maatskappy in Malnerton.
0: Lekke, goeie mense daar in die parel hoor ek. So hierdie blikkies, as het kom by blikkies, is jy die bierblikkie mens, of is jy daar in die parel, meer wijn mens?
3: Nee, ek denk een bykie meer wijn, ongelukkig, wel deels al krijg jy nou wijn en blikkies ook.
1: So is waar?
0: Daie mense nooi nie na jou brein.

Bos is my kos, dit is Kurt en Darren net hier op die aanskof, Bok Radio, Bok TV. Danny Smokebot, Bernice West, soen my op my mond.

kunt haar nog daar in banden. Van Bultonkou in Groenlanden. Het gereen waar je beste wij. Van zomerliefde of soetdruksvij. Ik onthou nog jou glimlach. Jou nimmer sorge en skaterlach. So skryf nou hierdie briefie aan jou. Maar ek lees homself van die

op en af gekruip op zoek naar die paas. Die wende en die pannen het verkeerd omgewaai. Die zwalk is het verdwaal en het omgedraai. Want je het huis toegegaan om nu weer terug te komen. Wat maak ik nou?

sterf en die zwak is like een huis te kom. Plant blommen op jouw paaien vol kosmos en zon. En groot koelt de bomen van als die droogtes kom, jij weer die droogtes komt.

sa mai hart es de sua. Ja di hati sa mai hart es de sua. Elke keer het ek gedink het sal kwijn, maar die lichte het net rooier geskyn.

Bounce for freedom. En het voorste met die engel en die nachtse zwartste kind. Vraag Jezus voor genade en dat hij zijn jou direct.